hij hand deed. Wie haar al verheer en de spreef je zijne, dat hem her aanbeden, deed nu je huurzem te God leiden, en ook nu hem her te deine. Dat deed door hen leiden, dat te doen dat God zijn willen is voor ons. Wanneer Christen en je huurzem wandelen, dan worden we den niet brukken prageren dat ze dem her deine zullen. Aber wanneer wie Christen kennen en werkelijkheid, God aanbeden en wenst en bet van dem Herr Jezus zijn persoon zijn kennen, dan worden we ook voor dem Herr aanbeden en am gehoorzaam zijn. Eindelijk is door één woord en dit ganse poort dat zeer opvallend en wichtig is dat woord gehoorzaam. En waarde gehoorzaam deed no dienst leiden. En dat 12e kapitel aan 1e Mose, waar Abraham zijn geschicht aanvangt, lees wie dat hij van Ur en Chaldea kwam en reis naar Haran. Hij sloed door aan Haran, en dat schijnt zo dat hij door veel tijd verloor, aber schließlich naar dat Kana aan land kwam. En als hij wat door kwam, deed God zich tot hem op een boren. In 1. Mose 12 kapitel 7 vers lees wie en de Heer God deed zich op een boren tot Abraham en zeed, ik word dit land te dienen nog komen geven. En hij bood door een altaar te dem Herr God, die zich te am je op een boord houd. Dat is interessant, over wo Emma dis man han kem, daar bood hij een altaar. Als hij nu dat Shechem land kem, bood hij door een altaar. Als hij nu een plotet bied land kem bij Mora, daar bij Hebron, bood hij door een altaar te dem Herr God. Wanneer hij han kwam, bood hij een altaar tot dem Herr God. Wanneer een door nu en dat land reist, dan is opmerkzaam te zijn, hoeveel je biede de Herodes door je boed heeft. Hij bood den tempel in Jeruzalem, rood voor Jezus, zijn tijd en deze wereld, en hij bood ook Paulus te en fastingen, en sogar grootsteden door dat ganse land. Jo, hij bood allerhand. Aber daar is nischt zo wat dat aandiede woord dat hij God aanbeden deed. En wie weten je ook dat hij God niet aanbeden deed. Aber Abraham, nadat weer anders. Die boeden altaar te dem Herr God, wo immer hij weer. En dat leidt dan ook tot je gehoorzaam. En dat weer ook, en geloven. Nu Hebreeën dat 11e kapitel, de 9e bij 11e vers. Durch hem geloven, woonde hij in dat versproken land en zelte, zoals een vreemde, met Isaac en Jacob, den dat overgoed ook versproken weer. Dan hij luurt naar een stad die grondlaag had, den God zelfs uitgelegd en geboet heeft. Durch hem geloven kreeg Sarah zelfs ook de kracht mutter te worden, sogar wanneer zij ook te oud weer daartoe, wil zij daarmee rekenen dat die trouw weer die dat versproken had. Zeg maar, als Sarah 90 jaar oud weer en God te haar zei dat zij een kind ter wereld brengen wordt, lacht zij, wil dat zo zeer bijzonders weer. Zo'n passiert niet, am gewijnlijke. Eindelijk weer dat angeleeflijk en zij kon dat niet begrijpen, am aanvang. Aber God geeft haar kracht en macht en am te leven. Weet, dat veelt ons nu ook, kracht en macht en ons God te leven. Wanneer we houden haast de geschicht en Jezus in de tijd van de man die een bezetene jong had en die nu Jezus bracht, zei de Heer Jezus toe hem dat hij de jong helpen kon, wanneer de vader leven wordt. De vader zei, ik leef, help mijn ongeloven. De vader deed aan erkennen dat zijn geloven zwak weer en de Heer Jezus moet hem haar geloven gegeven, wil hij deed de jong helen. Also Sarah ook, zij bracht een kind ter wereld, Isaac. En waarom? Wils God haar de kracht geef, Abraham zijn zoot te bevoten, en bracht een kind ter wereld, wanneer zij ook te oud weer kingen te hebben. Wil zij daarmee rekenen dat de trouw weer, die dat versproken had. Nu Hebreeën dat 11e kapitel de 12e vers. Daarom kwam door van eenem, en die, zo goa als dood, zoveel als de stieren zijn hemel, en als dat zand aan de kant van meer, dat niet te talen jeet. Dit is krijg wat passiert is.
zodat 30.000

De jaren zijn er biljoenen nog komen gevast van Abram en Zara. Op bewust wordt weten, Abram en Zara zagen niemals dat er vellen van God zijn verspreken, toen buta er zijn Isaac. 13e vers. Deze zijn alle am geloven gestorven en hadden versprekingen niet gekregen. Zagen die ober van wiet af en reisden die en bekende dat ze vreemde en derg wandra waren. Nu, mij is zo dat is geloven en dat is wat geloven donen wordt voor iedereen een Godeskind in deze wereld. We moeten aanerkennen dat we vreemde en pilja zijn in deze wereld. We zijn niet van deze wereld, wanneer we ook in deze wereld leven. O, wie heeft licht een beetje land en een huis en woont wie wonen, en dat kan ook nog zogar zeer stroom en fijn zijn. Maar dat is alles, vriend, en dat wordt met de tijd verschwingen, en wie worden ook niet hier blijven. Wie worden vielleicht uit deze wereld uitgenomen verdem dat dat huis verschwingen wordt. En ik vroeg die best reed daartoe. Du kan zinnen, wanneer du Jezus aangenomen hast als heiland. Jo, vriend, wie zijn hier maar pilje en vreemde? Wie zijn wanderen? Hier voor een paar jaar? En dan wordt ons in de eeuwigheid en in je leid. Oba, wonen eeuwigheid. Moet wie nu en sluiten? Of de hemel? Oder de haal? Jo, vriend, daar is een werkelijke haal. Laat je het niet verleiden van zo'n desire dat er geen haal is. En vriend, daar wist u niet aan. Neem leven Jezus nu aan als dien heiland. Dan is die de hemel verzekerd. 14e vers. Zo'n de zo'n desire bekennen doordek dat ze in vorderland zeker. De geloven checkt bij dit leven voorbij naar de toekomst. We wonen nu in een eenvoudig over makkelijk het huis, dat heet mijn vrouw en ik, en dat huis is op een beetje land, dat ongeveer 35 meter lang en 30 meter breed is. We hebben een boom op deze plaats, een appelkozenboom, een paar berenboom en een paar schotterboom. En ja, dat is alles toch ziemlich makkelijk. Zoals ik zei, dat huis en ook dat beetje land is niet wat om zeer even pochen, maar dat is thuis. Mijn vrouw en ik hebben ook in de Heer gedankt dat we deze plaats hebben en dat we geen schuld hebben, dat is alles betoeld. Jo, de Heer is zeer genedig geweest to ons en we zijn ook zeer, zeer dankbaar. Maar ik heb ook to de Heer gezegd dat hij mij niet zal laten toetussig velen, zo toetussig dat we geen zenen hebben, nog ons himmelische heim. We zijn hier maar een korte stoot en vergelijk met de eeuwigheid. We zijn hier maar pilja. Waarom? Wils we nu am geloven wandelen en zeker een betere stede? 15e vers. Aan een hand, wanneer ze gedacht hadden aan dat land van waar ze gekomen waren, hadden ze vielleicht gelegenheid gehad terug te trekken. Jo, ze hadden kunnen terugtrekken. Wie kunnen ook terug naar de dingen van deze wereld gaan en proeven tevredenheid te hebben met dat ober, en Gottes kind zal immer verwaarts gaan naar dat wat ver ons is, de eeuwigheid.

16 vers. Nu aber aan de andere hand streefde zij naar een betret, dat heet een himmlischet. Daarom schämt Gott zich niet er Gott genannt te worden, dan hij haft voor aan een stad redgemaakt. Ik wens mij wanneer ik dit empfalle begrijpen kan, dat Gott een stad voor zijn chinge redgemaakt haft. Wie heeft het zond? Een dag, dat is wat hij hier zegt, een oor wat van een stad dat moet zijn. Mij is zo dat is dat nieuwe Jeruzalem, dat een openbaring voor ons beschreven is. En dat te lezen geeft eenem een idee, hoe stroom dat wordt zijn. Hier komen we nu naar dat eng van Abraham zijn leven. En dit redt van de wichtigste proef die God te Abraham geeft. En dat heeft daarmee te doen dat God te hem zei dat hij zijn zoon Isaac opferen zal, de eensje versproken zoon, Isaac. 17e en 18e vers. Derchem geloven opfert Abraham zijn zoon Isaac als hem op een proef gesteld wordt en die versprekingen had, opfert zijn eensje zoon, van dem je zegt weer, en Isaac zal dien zomer zijn. Nu, Abraham had ook nog andere dingen, maar dit weer die zijn eensje zoon genaamd weer. Eindelijk is dat woord zien niet in de Hebreeuwse tekst. Isaac, we zien eens ja. Waarom? Wils en aan weer al de versprekingen verbongen. 19e vers. Wils hij dan met rekenen dat God aan kan van dood afwijken, van woer hij aan ook in een gelijknis terugkreeg? God deed dit niet van Abraham verlangen, wat ze mij gans om eng van zijn leven. En de oorzaak is dat Abraham niet wat haar den geloven gehad, dat verheer te doen. Zeg maar, God wordt ons niemals op een gratere proef stalen, als wie verdragen kennen. 1 Korinthe, de 10e kapitel, de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zond wat alle man met bekend is. Aber God is true. En wordt niet toelaten dat je zullen am jaratere verzacht worden als je verdragen kennen. God deed Abraham niet zeggen dat hij Ishmael opferen zal. En weet je waarom niet? Wist Ishmael niet de rechte jong weer? En dat tweede is dat Abraham dat niemals wat gedaan had. Abraham had ze gooit God gepracht dat hij Ishmael niet wegschrikken zal. Hij wilde hem daar leven bij zich houden. Hij zei te God dat hij zal dem Ishmael doch laten, dem versprochene zin te zijn. Zeg maar, hij wil niet reed, dem Ishmael gaan laten, en hij wil niet reed, dem weg te schikken. En hij wordt ook niet zijn reed gewaast, Isaac te opferen als die een baby weer, als mij zo. Hij moest leren dat Isaac zo bij 33 jaar oud weer. En dan weer Abraham reed, dem Isaac te opferen, wil zijn geloven sterk weer. Dat een doet wat met Isaac passiert, God zijn versprekingen weer en Isaac verbongen, en God wordt dem van dood terugbrengen. Dit is dan de proef van geloven. Nu, ik wil Abraham ook nog bechecken en bet een andere weg als wie aan gewoonlijk zijn. Gewoonlijk denken we aan de bijzondere versprekingen die God te hem geeft. Bijzonders met dat land en de grote nation die van hem komen wordt. Aber wat weer dat Abraham in zijn levenstijd kreeg? Wat zag hij werkelijk? Zeg maar, in zijn levenstijd zag hij tient van dat. Wat geeft God hem in zijn levenstijd? God geeft hem een heim. Als hij een jonge man weer in Ur en Chaldea, zei hij een dag, toen een stromme jonge vrouw, ik zie die goat. Ik wil mij met die bevrijden. En zo passeert dat ook. Dan een dag kwam Abraham naar huis en eindelijk weer er hem een heim van afgodsdienst. En hij zei te Sarah, de ware God heeft mij geroept. Hij wil haar dat wie deze stad verloten zullen. Sarah heeft vielleicht gezegd, aber du hast je hier een goede geschaft. Al die verwanten wonen hier, die vrienden wonen hier. En jo, woordest u handreizen?
Abram zeid, ik weet niet. Sarah, wat meinst du? God heeft die geroopt en du weetst niet wo han? Abram kon bloos zeggen, God wordt mij leiden en ik wou gaan. En zo zeid Sarah, ik wou met die met gaan. En zo reisde zij af, zij hadden maar een kleine geloven. En zo kwamen zij naar Haran. En bleven daar, wat Abram zijn vader Terra starf en zij aan begroefde. Dan trakken Abram en Sarah een lood naar dat land Canaan. En daar leed God zich van aan zijne en zei te aan, ik wil alles doen voor die dat ik die versproken heb, en ik wil die ook een zin geven. Nu dat is wat een werkelijk het heim is. Abram en Sarah worden een zin hebben. Abram en Sarah hadden den grond voor een jettelijk het heim. Dat we zo'n heim als de Heer wil hebben, dat jonge mensen nu ook zullen hebben. God deed aan niet nur een school schakken, waar ze leren kunnen wat met zo'n heim verbonden weer. Eerstens zei hij dat te Abram dat wanneer hij wil zo'n heim ha als God je volle wordt, dan wordt hij met van papa en mama wegtrekken. Dat is eindelijk wat God meent, ganz am Anfang. Als hij door Adam en Eva zei, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verloten en zal zich aan zijn vrouw houden. En die zullen één vlees zijn. 1 Mose 2:24. Ik had niemals gedacht dat ik zo'n grootvader zou zijn, die de jonge elderen zeggen wordt hoe ze er kingen opbrengen zullen. Maar dat is dat leegste denk in de wereld, den ver te zeggen wat ze doen en niet doen zullen. Die worden vele maken. Maar dat is niet mijn zaak, buiten dat ik voor den beden zal, en ik doe dat ook. Wie maken onze velers, en zij worden er maken. Papa en mama zullen daar niet mank spelen, buiten van die kingen nur rot vragen, en dan niet te veel door mank spelen. God schickt Abram en Sarah zo wit weg van er vriendschaft, dat die niet worden kennen door mank spelen. Dat wichtigste voor elderen is dat ze er heim op dem Herr en zijn woord boer. Jo, Abram zal zijn heim en Chaldea verloten, dat wie heim woord dat of godsdienst weer. Josua reed daarvan en Josua dat 24e kapitel en de tweede vers. Dat schijnt zo dat nu besonders, wilst er zoveel trouble en aneenigheid is mank morgen en vroeg, dat er allerhand verregeld to jong bevriede lied je geeft wordt. En dat is ook zo mank christelijke jonge lied. Mij is zo dat veel van die regel en dat rood dat je geeft wordt, niet zo nedig wordt zijn wanneer wie jonge lied kunnen en God zijn woord aan je rechter, zodat ze hem geloven wandelen kunnen en een christelijk het leven. Wanneer je bekeerd bent en de Bijbel ha, dan zul je hem geloven wandelen en ieder dag toop en God zijn woord lezen en je het handgeven en God zijn weg te wandelen. Dat wordt de meeste trouble en een heim afweren. De vader zal hem geloven wandelen en handelen, en de moeder zal hem geloven wandelen en handelen. Maar wils wie nog aan zijn oude zin natuur ha, wordt dat niemals een gans volkomen het heim zijn. Ik heb manchmal een jonge paar lied zeggen hier, dat zij een volkomen het heim worden ha. Nou jo, ik wens je dat beste daarmee. Maar je worden uitvingen, dat je ook een oude natuur hebben. Als Abram naar Egypte reizen wil, wegen de hongersnood en Canaan, is mij zo dat Sarah wat gezegd had dat zij niet naar Egypte reizen wil. Maar zij reisde doorheen en als zij terugkwamen vandoor, had Abram trouble met zijn neffe Lot. Hij had hem verlegd zult en Chaldea loten. Jo, Abram wordt een geloofsman genaamd en hij weet dat ook. Am wordt zo goor een geloofsvader genaamd. En dag had hij zijn tijden wanneer hij twijfelen deed. Als hij naar Egypte reist, verloor hij door meest zijn vrouw Sarah, wil ze eindelijk gelogen had wegen haar tot de Egypte. Dat schijnt ook zo dat hij niet met God stemde, als God zei dat hij Sodom en Gomorra vernichten wordt. God moest dat toe aan klaarmaken, dat wat hij deed, en je raakt het denk weer.
En ja, Abram weer bezorgd om zijn neffe Lot. En God deed hem uit de stad eruit brengen, dat heet Lot, verdem dat hij Sodom vernichten deed. En doch, met al dat, is me zo dat Abram en Sarah erheim zo'n heim weer, als God wat willen ha, voor alle bevrede lied. Er waren problemen zinnen en ergenten heim, zo gaat christelijke heimen. Maar wie kennen met die handelen, wanneer wie God zijn woord nemen, en die probleem proeven en God zijn weg, met God zijn woord te lezen. Dat is zeer goed mogelijk dat wanneer problemen zijn, dat God dat jonge poor lied of de oudere lied, wat leren wil. Ik zei, Lord God en de Heilige Geest, jun leren zijn. Wanneer wie hem geloven wandelen, dan wordt God ons door derg helpen. En behoud nog één ding. Daar is China en de wereld al, die zoveel ervaring heeft met mensheid, den en alle ere troubles te helpen, ook met dat bevriede leven, als God heeft. Hij heeft dat bevriede leven gegeven, en hij weet, hoe dat zal zijn daarmee. Wanneer Abram ook zijn vele had, doch wanneer alles in betracht genomen wordt, dan zei Isaiah dat zijn geloofs aanbidden leidt aan te gehoorzaam en zijn leven, zodat het kan van hem gezegd worden, Rijmen 4, het derde kapitel, en Abram geleefd God, en hem wordt dat aangerekend als je rechtigheid. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is trooi.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ob

dat program Wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik jullie over de lucht vallen duinen kan. Gottes Sehen en bis nächstes Mal.

op een hond, wil gans lood jens en baat. De papa wie gans treurig. Oba hij houdt zeer goede nobers en han en vader, nu dem duid zijn vrouw, bezacht hij die. Nu kwam aan het dien en vertaald wordt am jent. Deze familie wie zeer gottesfertig en zeer liebevol. De heden zich alles aan wat de Herr Richter dem vertaald had. Dat hij onbedeemd de tent nu op een land brengen moest. Aber hij had einfach zijn rood. Hij wist niet, zijnem niet, wohan hij met hem tent zal. En hij wist ook, op het duur kon hij de tent niet toesloten. Dat wie zei ja schädlich voor haar. En zij wie ook immer nu schlimmer. Zij wil ook niet horchen en wil ook met zijn tenen spelen. Dan mag zich je danken, den Oba. Hij zegt, weetst du wat? Mijn zuster Ruud arbeidt in een krankenhuis, waar kranke tenen komen en worden door apparaat. Dit is in Thüringen, im Wald. En daar is zeer scheine loft. Oba dan zegt, Jenny den Obersche, Oba jerat, dat kost auch dir, jeder dag saß moit. Dan zegt Jerat, Herr Richter, zijn ze bij de Versicherung? Jo, zegt hij. Na dan worden we verzet je vielleicht, dat te beantragen en dan word je wat schrie. En dan wat je vielleicht bloß een kleine deel zelfs betalen. De Herr Richter wie zo vreugd, dat vielleicht nu een lezing wordt zenden.

En het visuele geld nu, Ruth moest werkelijk een poordoornen deen te jaast komen. En dan konden ze toch met aarde recht over deze zaak reden. Ober haar rechter had schon zeer angst Marieke darüber te vertalen. Ober den oberste, tante Jenny, zij wist het. Eines doors had ze een ganz schönen pudding gekocht en klapt onder deur. Marieke wie ganz allein thuis. Die stalden den pudding op een dash en bracht ook veel heimbeeren met en zeet. Marieke aat davon en zelfs bestelles en zee beetze te gaat. Jef mi, de rechte weet dat het kon de tent einfach zo wit brengen dat ze een verstoene wie vielleicht in deze tenje krankenhuis te voren in Thüringen. Dat ze werkelijk niet waar de Rom schreeg en ihrem papa dit leven niet schwor mag. Dan fangen ze zo aan te reden. Marieke, wie je vallen die buiten zo, wenn het een wies is met bloemen of een veld? Wie vindst du dat? Is het schön, wenn man daar irgendwo vielleicht een Urlaub maken kan? Oh jo, tante Jenny, dat je fällt mir sehr. Het leef ook uit sogar bloes tietje, wenn bloemen irgendwo zijn en schmaken beim. Ah, zou dat er schön? Weißt du wat? Het geeft vielleicht een mogelijkheid dat du kannst in zo een pension voren. Daar zijn zeer veel kranke tienen, zo'n wie du ook andere. En deze krankenhuis staat midden in een wereld en du hast het zo schmack. Wolltest du dit velen? Oh, tante Jenny, zeer jeren. Aber wat mijn papa dort met morgen, wat hij mij daar aan lote? Oh, zegt tante Jenny, ik denk, dit is het kleinste probleem. Zij wie God zo dankbaar dat Marieke niet moe een afstand mag, zij wie met allem en verstonden, dat had ze zich niet gedacht. Op en aan kwam de papa van de arbeid en Marieke vertelde hem dat tante Jenny weer door. Zij had al de eetje geschaald en zei dat de papa bloes die nog aanmaken zal. En zij zei ook dat tante Jenny bracht een ganz schönen pudding, die smaakt zeer schön. En zij had ook wat voor haar papa geloten. Dan vertelde ze dat tante Jenny zei dat in Thüringen een zeer schönes tienerkrankenhuis is midden im Wald. Kon zij ook niet doorgaan voor, vielleicht wordt ze door gezond. De papa gelooft niet wat hij heet. Zijn Marieke kon zo goed zijn en nu praat zij dat de papa haar doorgaan brengt. Hij weet letterlijk. Als Marieke in bad wie, jen je waden is in een obers. Hij bedankt zich zo zeer. Dan ziet Jenny, je brokken zich niet bij ons bedanken, danken ze God. Het houdt verheer God je bed, dat hij me einfach de rechte weet heeft en dat we zo goed kunnen, Marieke wel doorgaan. Zo, dan worden we alles uitmaken, alle papieren en alles morgen in de krankenhuis brengen. Vielleicht worden ze ook thuisstemmen. En daardoor kwam ook Ruud te jaast naar haar broeder Gerard en de jongens en Jenny. Die vertelde haar de ganze geschiedenis wat de Noba alles erleefd had en verschwoord aan jent nu met zijn dochter Marieke. Ruud zegt, alles wat van haar wordt abhängig zijn, wat ze verzeten. Aber eerst zullen ze nu alles bij de krankenhuis beantragen en dan worden ze zijn. Zij wie nog poor door en dan wil zij weg voor. Naar ihrem ersten Bruder. Aber op een tweede weg wordt ze nogmaals hineinkomen. Vielleicht wordt ook wel al genau te weten zijn, wat alles met Marieke passeren zal. Als deze tijd kwam, kwam Ruud nog eenmaal terug, maar de papieren waren nog niet vordig. De papa mag zich zorgen. Terechter, een ja of een nee, hij had al zo angst, want met eenmaal wordt nee gezegd. Dan wordt Marieke aan het leven schwor maken.
Hij bidt iedere dag om de nobas met aan, dat God toch alles meelig kan maken. Hij weet wat voor Marieke goed is.

0: Nu moest Ruud oba naar huis varen. Een Marietje, die had Ruud zo jaren. Dan zei ze te eren papa, papa, zullen we Ruud ook niet begeleiden, bij de boom? Nee, zei hij, dat is toch bloos de verwante van onze nobers, wie wordt het uit zijn? Oba het zeer Ruud zo goed, bitte, bitte, kan het toch met voren. De papa kon er niet meer afzaaien. Hij bereidde alles met de nobers op dat in ordning wee. En zo voeren ze ook bij de boon en hadden zich naar thuis gezaaid. Op het verjeen bloos een weet en met eenmaal kwam een brief. De brief kwam uit de krankenkas. En wat stond daar binnen? Marietje durft voeren. En ze konden zogar zelf zich het krankenhuis uitzetten. In de krankenkast wordt jeder dag 5 moed betolen. Bloos den rest moest de haar richter dan zelfst uitholen. Wie dolt nicht herrlich. Die pakte de zaken, de papa nam nog poort door oorlop. Hij wil ook zelfst Marietje door het krankenhuis brengen. Marietje nam afscheid van ihre nobers, tante Jenny, onkel Gerard en de jongens en wie letterlijk daarover.
1: Wat voor gouden nobers had ook de Herr Richter met zijn dochter Marietje? En wieveel help en meidjong kreeg hij van zijn nobers? En wie goud werd het ook verarm, uit de tusche en taub te beden voor de ganse zaak om help ook van Marietje zijn dochter? En nu had het geklopt, de krankenkaus overnomen grouten deel van hem geld. En het wees er wiet, de vader en Marietje pakte de zaken om door naar dem Kinderkrankenhuis te voeren. Ze waren op een weg. Doch wo wordt het Marietje ergoene, wann ze op einmal ganz allein blijft? Klar, de Ruth haft ze tjane liet, aber wat zog einmal tijd voor Ruth habe? Doch wird het bij Marietje wieder goene wordt? Oh, van da riet ons de tijd nicht meer te om donen te horchen, ob ich voor Ruth die wout. In de nächste Kinderstund, im zweiten Teil, wo stimmt Maya davon hören.

Tinga zanti alle reite hier van wat ik je van deel vertalen wil. Nu wel wie over eerst dat leidt je huisje, Mutti, liebe Mutti. En dan vertel ik je een geschicht.

Vandaar als Muttersdag en du her wel wie mal zeigen, wat Adi en zijn mama en onze geschicht alles beleven. Zijn die alle reid van dem 12-jährigen Adi te hören? Nu deze muss ik wel wie mal zeigen, wer Adi is, wat hij deed en wat met hem alles passiert.

Daddy wie mochlin vom Gewoss en hij wie ook nicht so als all de andere Tjenja. Hij ging nicht nur de Schöl, wilst dort dann muss nicht ne Schöl für so ne Tjenja als die Jäuf. Sein Papa wie gestorben als hij ganz klein wie, en seine Mama wie völker krank. Die seine Mama ging dort sehr arm. Die Klose wie de Fährste bei de Post Office am Dorf. Hij hat nicht bloß de Post Office, hij had ook nog een eetstuf door Berne. Veels vele mensen van wiet of per duur naar ihre post komen moesten, konden zij ook nog wat om eten en koffie te drinken kopen en zich een bed verpusten. Einen dag als onkel Peter met Eddie naar de post office kwam, vroeg onkel Peter om te klozen. Veelt die dort nog aan een arbeider? Wat meinst du? Vroeg om te klozen. Eddie, kom al her. Dit is Eddie. Hij is 12 jaar oud en hij wil je dieren met hem opriemen helpen. Du, mama meins arm? Vroeg Umtje Klose. Jo, zei onkel Peter. Eddie kon niet klaar reden, aber zijn uur waarde zo groot en zijn gezicht vriendelijk als hij zei. Ik kon dat goed doen. Onkel Peter vertelt Umtje Klose dat Eddie zijn papa gestorven weer en dat zijn mama veel krank weer. Jo, wanneer zij niet bald alle dokterrekeningen betalen worden, worden de verste van de stad Eddie weit af in een heim in aanbrengen. Aber Eddie wil zo hier bij zijn mama blijven. Als Umtje Klose dit hier, zegt hij, na jo, wie waren dat mal verzekerd en zijn je wel Eddie de arbeid doen kon? Eddie sprong op, zo vreed hij zich. De nächste dag kwam Eddie al tijdig zum morgens te arbeid. De andere arbeider hadde een schaaldoek voor hem reut. Wanneer immer de mensen zout waren, moest Eddie de dasche afriemen en afwaschen. Dit ging Eddie zeer schön. Hij deed zijn arbeid immer zo jere en hij mag immer zeggen dat alles rein en blitzblank weer. Met Onja kon hij dort al meest niet afwachten, dat de mensen endlich mal zout waren en dat hij de dasche afriemen en afwaschen kon. De vloer wie ook immer gefecht in rein. Wann immer werte de der in een schein Post te holen oder te eten, vroeger ze voets, wo is ons vriend, ons broer, deiner Eddie? Jo, Eddie wie nu alle mensen er vriend geworden. Einen zomorgens als Umtje Klose in een schein, schijmen ze in je arbeid aan en Jane en vroeger. Wo is Eddie? Umtje Klose kijkt verdotst op en zegt, wat? Zij zeiden, Eddie is niet hier. 3 Monate wie Eddie immer jeden Tag op Arbeit gewast en nu wie hij nicht gekomen? Du is ergens wat nicht in Ordnung. Als sei noch unja sicher rede, chime Onkel Peter in en gegone. Alla wolle am tiglich frau, wo Eddie wie? Dan zegt Onkel Peter, Eddie is am Krankenhuis en haft geruht eine Hortoperation gekregen. Weet je, Eddie had een schwake hart en vandaar als hij opstoenen wil, val hij aan en weer bezinningsloos. We brachten hem voets naar het krankenhuis en de dokter zei, ze moesten hem voets opereren. Alle waren zo bezorgd om Eddie. Als onkel Peter verleidt, zijn immer meer mensen, de eetstof weer nu vol. Umtje Klose klopt zich in de hang en zei, haast hem alle her. Ons vriend Eddie is vandaar niet hier. Hij is am Krankenhuis. Hij heeft geruht een hartoperation gekregen. Alle tierde zich en zeide eine zum anderen, armste Eddie, wat gaan we bloß voor hem doen? Dan zei Umtje Klose, wel wie wat geld opleien, om Eddie en zijn mama ihre dokterrekeningen betalen te helpen, wie weit die je alle wel knap en dort geht. Alle weer met een verstoen. Ze kregen er geldbiedels verdeel, een doos wordt rondgereed. En als de trekbed Umtje Klose kwam, val hij meest overreed als hij zag hoeveel geld alle gegeven hadden. Hij bedankt zich en zei, wel wie nog alle tip voor Eddie en zijn mama beden. Alle nemen zich de huid af en beden. Dat wie al lood, als du met eenmaal weer onder de putten. Hallo, zei onkel Peter, ik weet dat het al lood, maar ik dacht die woorden weiter willen waar Eddie zijn operation uitgevallen is. Alles is goed, zijn hart gaat normaal en Eddie vertelt al. De mensen en de eetstof zeiden, dankjewel Peter,
en we danken God dat hij onze gebeden hier heeft. 3 maanden weer nu vergoen en de dokter had Adi de vrije te geef trek te arbeid te gaan. Dort wir sind uns meins en Adi stond vader tidig op en leunen uns in hem onkel Peter. Aber als onkel Peter chein, zegt hij dat hij zijn mama dit mal ook metnemen wil. De post en eetstof stond vol mensen als zij door in hem chein. Adi wist niet waarom, oder wat los weer. Hij checkt voorts nu de dasche en zacht de vol geriezerd uit die stoene en hij wil kraak nu hingen goene zijn schaaldoek holen als hem die kloze arm om arm fout en zegt. Niet zo boosig, Adi. Van jou wel wie eerst wat andere tonen, eier du alles rein magst. Adi blijft verdutst stoene en checkt hem die kloze met grote ogen aan. Alla zegt de luid, hallo Adi, ons vriend. Adi checkt drauf en wist niet wat los weer, wils dit weer niet wat hij gewandt weer. Kom met mij, Adi, zegt hem te kloosen. Hier is mijn dash voor die en die mama. Van daar waar we junt met vreugdig bedoen. Zij zaden zich door en de bedoener sprak de beste poundkoeken en weer weit wat nog alles. Adi kon niet eten, hij wil liever arbeiden. Aber eier hij abstond, kreeg hem te kloosen de doos met Adi zijn genomen en juif aan die. Adi checkt. Hij checkt nog dollar als hij de doos opmoek. Zijn je uur konden niet blijven wat hij doet zag. De doos weer vol geld. Zoveel geld had hij nog niemals eier in zijn leven gezien. En als hij abcheckt, juif hem te kloosen aan nog een kort te zien. Ons luister, Adi, mocht dit geld dienen en dienen mama ihre dokterrekeningen betalen en mocht er ook nog genoeg geld zijn, dat je dienen mama wat voor Muttersdag kopen kunst. Adi rande de troene over zijn baken en hij checkt naar zijn mama. Adi omarmt zijn mama direct en geeft voor een kus. Dit weer het beste geschenk wat zij jemals gekregen had. En Adi wist, dat hij nu ermer bij zijn mama blijven en voor hem te kloosen arbeiden kon. Ons Adi, wie leven die zelf?

0: wel wie nog alle te bieden. Dankzij God voor zonnetje in ons erdie. Dankzij voor onze mama, die ons zo leuk.
1: De klok is zaas.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

dan zoekt dat we van jou waar wat leren kan uit God zijn woord. Doe dan zoekt door aan beden dat God ons dat geven mocht. Geliefde Vader, ik dank die aan Jezus zijn noemen, den du voor ons op deze eer geschikt hast, om ons te helpen, om ons den weg te wiesen, om ons te raden, om ons een voorbeeld te zijn. Heb dank, lieve Vader, dat we dien woord hebben, dat ons ook openbaren dat wat ons leven hier op deze eer zijn zal, in wat dat in werkelijkheid is. Merk ook van der onze uren op voor dat wat du ons persoonlijk zijn wirst, im Blick op dat leven dat du ons hier op eerden jefst. Help ook alle Tauheerer, en zegene ons an dienen Numens wellen. Amen.

Ik lees een tekst van de Psalm 39, vers 5. Oba, haar lief mij doch, mijn eng, in wat de moed van mijn deel is, doemet ik weet, wo vergänglich ik zie. Een gebed om rechte aanzicht over dat leven. De psalmen zijn zum grooten poort gebeden, wat vrome in ernste kinder Gottes gebed hebben. Wie ervoren du dich eingit van ihre Entstallung, van ihre Sorgen en Angst, aber auch ihr abrechtiges Verlangen. David, der diesen in viele andere Psalmen geschrieben hat, es bekommt aus einem

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn een bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met een hoop Gottesdienst en zo uwe klok 6. En nächsten komt op 22 Blumen Uhr.

0: andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt.
1: De nummer voor dit programma is 701. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 701.

Maar nu deze programma te zijn zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beda en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünd, wat jens am einen Weg waren hier.

1 Timotheus Kapitel 2. Erstens rode ik jünd nu, dat je dringend beten. Bet ook voor anderen en dankt voor alle mensen, voor de tjennigs en alle die hoog ongestalt zijn, dat wie een Gottesfurcht en oprechtigheid ruhig leven kennen. Dat is goed en is Gott aan zijn Heiland ongeneem, die door hebben wil, dat alle mensen zullen gerad worden en die waarheid kennen leren. Willst du es ein Gott und du es ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst hanjäuf als Leisjeld für alle Menschen, dort wird rechte Tiet bewies dafür, dass Gott haben will, dass alle Menschen sollen gerat worden. Und ich ward als Prediger und Apostel angestellt, ich rede die Wahrheit in Liege nicht, für die Fälsche ein Lehrer zu sein, im Glauben und in die Wahrheit. Wat ik nu hebben wil, is dat de manslied, wo immer ze zijn, beden. Ze zullen heilige hang opheven kennen en niet betternis oder twiebel am hoort hebben. In de frühs zullen zich onständigen schmack kleiden. Er stroms soll nicht am hoor flechten oder gold in krallen amhängen seinen, aber ein gode woordchen, so als dat eine Gottesfurcht früh tautschemt. Eine früh soll am stellen leren en onjadon zijn. Ik geef dat niet toe, dat een vrouw andere leren zal, ook niet dat zij haar even een man is. Wie een Adam wordt eerst gemerkt en dan Eva. Adam wordt ook niet verleid, aber die vrouw wordt verleid en brug God zijn gesatz. Aber wann zij ook Kinder ter Welt brengen moet, zij kan zeilig worden, wann zij am Glauben in Leif en in de Heiligung blijft en zich beharscht.

Dit is het plaatje programma De Rode Noorders. Je redner is Paul Klose. Lieve tolheren, mij dat vandaag een bijspel uit de Bijbel en wat mensen denken zullen. Wilst God dat zegt? Wilst God dat hebben wel? Ik lood je nu aan, wel het om aanvang te beden. Himmlische Vader, ik wil die vandaag danken, dat du ons vergeetzame mensen immer waar daaraan herinnerst, dat wir an die denken zullen, dat wir an deine Leib, an dein Wort, an deine Gebote denken zullen. Herr, wir will ook an deine Wunderworte denken. En wann wir aus Köln nie fernheim, in besonderer wies daaraan denken, wo du unsere Ältere in Grot, dat ich dann ein paar Tage loter,

Wie ouders zeiden dat jen te de jonge mensen, en nu willen dat maar anders zeiden. De jonge mensen zeiden dat te ons. Hul hem denk, wer die gemocht haft, ook wann de oud best en de schwere tijd al door is. Wann du meinst, dat jet nicht meer. Wie jonge mensen zijn door, en wie lote jünd nicht allein, wie halpe jünd? Eine vraag, ohne Tauhira. Heb je dat ook erleefd, wo jonge mensen jünd en besonderer wie sie halpe haben? Wo de os van Gott gescheit help en hoopning brachte, als de schwere tijd al gekomen wie? Ik lood en, deel dat toch met, zodat andere mensen daardoor ermutigd en gestoord worden in ihrem Glauben. Hoe lees wie dat van David in Psalm 34? Ik wil den Herrn immer loven. Mijn muil zal immer reid zijn, am te loven. Mijn ziel zal van Herrn immer goudet reden, dat die, wat im elend zijn, dat heren en zich dat te vrije, en ook God loven. In Psalm 103 heeft David zo geschreven. Loof den Herrn, o mijn ziel, en met allem wat ik zie, loof zijn heilige naam. Loof den Herrn, mijn ziel, en verjaat nicht, wat hij die goudet gedaan heeft. Loof den Herrn, mijn ziel, en verjaat dat nicht, wat hij die goudet gedaan heeft. Ik vraag je, lieve Tauhira, wat heeft de Herr jünd goudet gedaan? Heb je dat vergeten? David richt dat op. De Herr vergeeft die al deine Sünde. De Herr heilt deine Krankheit. De Herr raadt dein Leben für den Verdorven. De Herr schreint met Gnaden Mitleid. De Herr stelt dein Verlangen mit Gode zufrieden. De Herr deed dat so lang als du lebst. De Herr mocht, dat du war der Jungen stort warst, als ein Odler. De Herr schafft Gerechtigkeit und Recht für allem de Arrecht lieden. Denk mal träg. De Herr mocht Moses mit seine Wehe bekannt. De Herr leidt dat falsch Israel weiter, wat hij deed. Ich frag, laat de Herr ons dat ook weiter, wat hij deed? De Herr is vol Gnade en Mitleid. De Herr is geduldig en trouwhartig leeftolig. De Herr wordt nicht immer schelle. De Herr wordt nicht ewig eierlich blijven. De Herr handelt met ons nicht door nur als onze Sünde verdient hebben. De Herr straft ons nicht door nur als wie arrecht gedonen hebben. Ich vroeg, waarom nicht? David zegt, wils de Herr so hoog is als de Himmel boven de Erde is. Zo groot is God zijn trouwhartige lief te dij, de amverste. De Herr neemt onze zinde zo wit van ons waas, zo wit als de ooste van waaste is. De Herr heeft medelijd met dij, de amverste, zo zijn voor de medelijd heeft met zijn tjenja. De Herr weet van wat we gemaakt zijn. De Herr denkt daaraan dat we bloos stof zijn. De Herr weet waarin mensenleven is. Dat is zo als groot. De Herr weet waar een mensenleven is, die bleef zoals een bloem op een staap. De Herr weet, wanneer de wind door Eva bloost, Eva de bloem, dan is de waas. De Herr weet, China denkt eraan waar de gestoenen heeft. Een vraag, weten de mensen waar de Herr is? Dem Herrn zijn de trouwheid leven is immer en eeuwig Eva deide am verste. Dem Herrn zijn de gerechtigheid is op China en groot China. Dem Herrn seine Gerechtigkeit ist bei dir, die seinen Bund holen. Dem Herrn seine Gerechtigkeit ist bei dir, die daran denken. Dem Herrn seine Gerechtigkeit ist bei dir, die dort tun, was seine Gebote sagen. Und was soll wir noch denken? Der Herr hat seinen Thron im Himmel festgesetzt. Der Herr ist chinesisch und regiert über alles. Dort ist der Grund, warum der chinesische David uns daran erinnert, wer den Herrn loben soll. Loof den Herrn, zie zijn gewaltig deutsche Engel. De donen wat de Herr zegt, die zijn zijn woord gehoorzaam. Loof den Herrn, zie zijn deiner, die zijn welle donen. Loof den Herrn al zijn woordje, wo immer hij regiert. Loof den Herrn, o mijn ziel. Is dat in de goede Norecht? Eine vraag, wie heeft je talt en hoeveel wie denkt je zelle? Ik niet. En ik weet niet of ik dat talen kan, hoeveel mol de Herr zijn trouwhartige lief in mijn leven erwezen heeft. Ik wil dit programma niet te lang maken, of ik wil van de vele nog op twee tatsachen, op twee tijdsten in de Bibel aanwijzen,
aan wat we denken zullen en aan wat we niet denken zullen. Ik heb als leraar geleerd en ze vele jaren in schooldienst geweest. En mij heeft dat schijn, zeer schijn en weinig schijn gegeven. En ook slecht gegeven. En wanneer ik dan aan mijn domheid denk, die ik begonnen heb als leraar, dan mocht ik niet daaraan denken. En anderen zullen ook niet daaraan denken. Dan mocht ik dat zo zeggen als dat in Psalm 24 staat. Denk niet aan de zinde in mijn jugend en aan mijn waarspanstje wee, ook als leraar, en aan al die fehler die ik gemaakt heb. Dan mocht ik liever den tweeden deel van deze vers betonen. Denk aan mij, wils God zijn truhoortje leef zo groot is, wils God zijn truhoortje leef zo groot is to ons mensen. Ik moet in de laatste tijd immer waarder aan Paulus in den tweeden brief van Timotheus denken, wat die doorschrift. Paulus dankt God, den hij met einem reinen Gewissen denkt. Paulus dankt God, dat hij dat zo doen kon als zijn vervoerders verarmdeide. Paulus dankt God ook dag en nacht in zijn gebeden, wann hij aan Timotheus denkt. Paulus denkt ook aan de Throne, Timotheus zijn Throne. Paulus heeft een dringendes Anliegen. En am sticht dat Verlangen ab, Timotheus te zijn. Für Paulus wird dat eine Freude sein. Warum? Paulus denkt an den wahren Glaube, den all Timotheus seine Grootmutter Lois hat, den auch seine Mutter Eunike hat. Und dort wie nicht selbstverständlich. Timotheus sind Fuda wie ein Grieche, nicht ein Jude. Dort geht nicht um Rasse, dort geht nicht um Spruch, dort geht nicht um Kultur, dort geht nicht um Bildung. Dort geht um eine persönliche Beziehung zu Gott, wo nur die Grootmutter und die Mutter hatte, und wo nur Timotheus auch getreten hat, uit Gnod. Ich weiß, dat is een zeer trouwe Nachricht voor manche Eltern, voor manche Grootältere, voor veel mensen die zo een zeer trouwe Vergangenheit gehad hebben. Ze hebben dat niet gehad. En ze kennen dat niet voor jeden. En dit is krijgt de goede Nachricht van God voor deze mensen. Wenn zo'n mensen God zijn Gnod erkennen, dan zullen die daaraan denken. Aan de Gnod. Wat on je dat Schritt van Golgatha gebracht is, wat verjeeft worden is, wat God toe je deit haft, en dat wil God nicht meer denken. En dat denkt God nicht meer. God zijn verjeeving en God zijn Gnod is voor zo'n mensen de goede Nachricht. En die wil ik wieder zeggen. God zijn Gnod, die wens ik alle toe hieraan.

En de Gouden Norecht hierde ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, oder vielleicht een persoonlijke vraag aan den Redner, dan schrijven ze ons. Wie leiden die vragen aan den jeweiligen Redner wieder, den zij ons nennen.

te stoot en vergelijk met de eeuwigheid. Wie zijn hier maar pilja? Waarom? Wils wie nu am geloven wandelen en zeker een betere steed? 15e vers. Aan een hand, wanneer ze gedacht hadden aan dat land van waar ze gekomen waren, hadden ze vielleicht gelegenheid gehad, terug te trekken. Ja, ze hadden kunnen terugtrekken, wie kunnen ook terug naar die dingen van deze wereld gaan en proberen tevredenheid te hebben met dat ober. En Gottes kind zal immer verwaarts gaan naar dat wat ver ons is, de eeuwigheid.

16e vers. Nu aber aan de andere hand streefde zij naar een betret, dat heet een himmlischet. Daarom schämt Gott zich niet er Gott genannt te worden, dan hij haft voor aan een stad redgemaakt. Ik wens me wann ik dit empfalle beriepen kan, dat Gott een stad voor zijn chinge redgemaakt haft. Hoe heeft het zond? Een dag, dat is wat hij hier zegt, een oor wat van een stad dat moet zijn. Mij is zo dat is dat nieuwe Jeruzalem, dat een openbaring voor ons beschreven is. En dat te lezen geeft eenem een idee, hoe stroom dat wordt zijn. Hier komen we nu naar dat eng van Abraham zijn leven. En dit redt van de wichtigste proef die God te Abraham geeft. En dat heeft daarmee te doen dat God te hem zei dat hij zijn zoon Isaac opferen zal, de eenste versproken zoon, Isaac. 17e en 18e vers. Derchem geloven opfert Abraham zijn zoon Isaac als hem op een proef gesteld wordt en die versprekingen had, opfert zijn eenste zoon, van dem je zegt weer, en Isaac zal dien zomer zijn. Nu, Abraham had ook nog andere dingen, over dit

Je deed de zin eens je zin genaamd weer. Endlich is dat woord zin niet in de Hebreeuwse tekst. Isaac, we zien eens ja. Waarom? Wils en arm weeren al de versprekingen verbongen. 19e vers. Wils hij daarmee rekenen dat God arm kan van dood afwijken, van woer hij arm ook in een gelijknis terugkreeg? God deed dit niet van Abraham verlangen, maar ze mij ganz am eng van zijn leven. En de oorzaak is dat Abraham niet wat haar den geloven gehad, dat verheer te donen. Zeg maar, God wordt ons niemals op een ratere proef stalen als wie verdragen kennen. 1. Korinther, de 10e kapitel, de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat alle man met bekend is. Aber God is true en wordt niet toeloten dat je zullen am ratere verzacht worden als je verdragen kennen. God deed Abraham niet zeggen dat hij Ishmael opverzullen. Weet je waarom niet? Wist Ishmael niet de rechte jong weer? En dat tweede is dat Abraham dat niemals wat je doen had. Abraham had ze gooi God gepracht dat hij Ishmael niet wegschrikken zal. Hij wilde hem daar leven bij zich houden. Hij zei te God dat hij zal dem Ishmael doch laten dem versprochene zin te zenden. Zeg maar, hij wil niet reed dem Ishmael gaan laten. En hij wil niet reed dem weg te schikken. En hij wordt ook niet zijn reed gewast, Isaac te opferen als die een baby weer als mij zo. Hij moest leren dat Isaac zo bij 33 jaar oud weer. En dan weer Abraham reed dem Isaac te opferen, wil zijn geloven sterk weer. Dat een doet wat met Isaac passiert, God zijn versprekingen weer en Isaac verbongen. En God wordt dem van dood terugbrengen. Dit is dan de proef van geloven. Nu, ik wil Abraham ook nog bechecken en bet een andere weg als wie am gewenlich zijn. Gewenlich denken we aan de besondere versprekingen die God te am geeft. Besonders met dat land en de grote nation die van am komen wordt. Aber wat wie dat Abraham in zijn levenstijd kreeg? Wat zag hij werkelijk? Zeg maar, in zijn levenstijd zag hij tient van dat. Wat geeft God aan in zijn levenstijd? God geeft aan een heim. Als hij een jonge man weer in Ur en Chaldea, zei hij een dag, toen een stromme jonge vrouw, ik zie die goat, ik wil mij met die bevrieën. En zo passeert dat ook. Dan een dag kwam Abraham naar huis, en eindelijk weer erheim, een heim van afgodsdienst. En hij zei te Sarah, de ware God heeft mij geroept. Hij wil haar dat wie deze steed verloten zullen. Sarah heeft vielleicht gezegd, aber du hast je hier een goede geschaft. Al dine verwanten wonen hier, dine vrienden wonen hier. En jo, woordest du aanreizen? Abraham zei, ik weet niet. Sarah, wat meinst du? God heeft die geroept en du weetst niet woe haan? Abraham kon bloos zeggen, God wordt mij leiden en ik word gonen. En zo zei Sarah, ik wou met die metgonen. En zo reisde zij af, zij hadden maar een kleine geloven. En zo kwamen zij naar Haran. En bleven daar, wat Abraham zijn vader Terah starf en zij aan begroefde. Dan trakken Abraham en Sarah een lood naar dat land Kanaan. En daar leed God zich van aan zijne en zei te aan, ik wou alles doen voor die dat ik die versproken heb. En ik wou die ook een zin geven. Nu dat is wat een werkelijk het heim is. Abraham en Sarah worden een zin hebben. Abraham en Sarah hadden den grond voor een jettelijk het heim. Dat we zo'n heim als de Heer wil hebben, dat jonge mensen nu ook zullen hebben. God deed aan niet nur een school schikken, waar ze leren kunnen wat met zo'n heim verbonden weer. Eerstens zei hij dat te Abraham dat wanneer hij wil zo'n heim ha als God je volle wordt, dan wordt hij matte van papa en mama wegtrekken. Dat is eindelijk wat God meent, ganz am Anfang. Als hij door Adam en Eva zei,
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zich aan zijn vrouw houden. En die zullen een vlees zijn. 1 Mose 2,24. Ik had niemals gedacht dat ik zo'n grootvader zou zijn, die de jonge elderen zeggen wordt hoe ze er kinderen afbrengen zullen. Maar dat is dat leegste denk in de wereld, den ver te zeggen wat ze doen en niet doen zullen. Die waren vele maken. Maar dat is niet mijn zaak, buiten dat ik voor den beden zal, en ik doe dat ook. Wie maken onze velers, en zij worden er maken. Papa en mama zullen daar niet mank spelen, buiten van die kinderen nur rot vragen, en dan niet te veel door mank spelen. God schickt Abraham en Sarah zo wit weg van haar vriendschap, dat die niet worden kennen door mank spelen. Dat wichtigste voor elderen is dat ze erheim op dem Herr en zijn woord boeren. Jo, Abram zal zijn heim en Chaldea verloten, dat weer heim woord dat afgodsdienst weer. Josua reed daarvan en Josua dat 24e kapitel en de tweede vers. Dat schijnt zo dat nu besonders, wilst er zoveel trouble en aneenigheid is mank morgen vroeg, dat er allerhand verregeld tot jong bevriede lied gegeeft wordt. En dat is ook zo mijn christelijke jonge lied. Mij is zo dat veel van die regel en dat rood dat gegeeft wordt, niet zo nodig wordt zijn, want wie jonge lied kunnen en God zijn woord aan je rechter, zodat ze hem geloven wandelen kunnen en een christelijke leven. Wanneer je bekeerd bent en de Bijbel ha, dan zul je hem geloven wandelen en ieder dag toop en God zijn woord lezen, en je het handgeven en God zijn weg te wandelen. Dat wordt de meeste trouble en een heim afweren. De vader zal hem geloven wandelen en handelen, en de moeder zal hem geloven wandelen en handelen. Maar wils we nog aan zijn oude zin natuur ha, wordt dat niemals een gans volkomen het heim zijn. Ik heb manchmal een jonge paar lied zeggen hier, dat zij een volkomen het heim worden ha. Nou jo, ik wens je dat beste daarmee. Maar je worden uitvingen, dat je ook een oude natuur hebben. Als Abram naar Egypte reizen wil, wegen de hongersnood en Kanaan, is mij zo dat Sarah wat gezegd had, dat zij niet naar Egypte reizen wil. Maar zij reisde doorheen en als zij terugkomen vandoor, had Abram trouble met zijn neffe Lot. Hij had hem vielleicht zult en Chaldea loten. Jo, Abram wordt een geloofsman genaamd, en hij weet dat ook. Am wordt zo goor een geloofsvader genaamd. En dag had hij zijn tijden, wanneer hij twijfelen deed. Als hij naar Egypte reist, verloor hij door meest zijn vrouw Sarah, wils hij eindelijk gelogen had wegen haar tot de Egypte. Dat schijnt ook zo dat hij niet met God stemde, als God zei dat hij Sodom en Gomorra vernichten wordt. God moest dat toe hem klaar maken, dat wat hij deed, en je reicht het denk weer. En jo, Abram weer bezorgd om zijn neffe Lot. En God deed hem uit de stad eruit brengen, dat heet Lot, verdem dat hij Sodom vernichten deed. En dag, met al dat, is me zo dat Abram en Sarah, hem, zo'n heim weer, als God wordt willen ha, voor alle bevriede lied. Door waren problemen zijn en erienten heim, zo goed christelijke heimen. Maar wie kennen met die handelen, wanneer wie God zijn woord nemen, en die probleem proeven en God zijn weg, met God zijn woord te lezen. Dat is zeer goed mogelijk, dat wanneer problemen zijn, dat God dat jonge poor lied, of de eldere lied, wat leren wel. Ik zei, Lord God, en de Heilige Geest, jun leren zijn. Wanneer we hem geloven wandelen, dan wordt God ons door derg helpen. En behoud nog één ding. Door is China en de wereld al, die zoveel ervaring heeft met mensheid, den en alle ere troubles te helpen, ook met dat bevriede leven, als God heeft. Hij heeft dat bevriede leven gegeven, en hij weet hoe dat zal zijn daarmee. Wanneer Abram ook zijn vele houdt, doch van alles in betracht genomen wordt, dan kan we zeggen dat zijn geloofs aanbidden leidt aan tot gehoorzaam en zijn leven.
zodat het kan van hem gezegd worden, Rijmer 4, dat derde kapitel, en Abraham leeft God, en hem wordt dat aangerekend als gerechtigheid. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

Marije. Een kleine meisje stond en had zich gesteld aan de wand en in de heen had ze treten. Ze zit ganz duister uit haar ogen. Alle mensen gingen voorbij en zit daar aan. Ihr papa jent nu am schalter an der post en wil nog paar sache erledigen. Een kleine jong zit zich aan de wie ongeveer 4 jaar en zit immer op Marije en op haar treten. Marije wie ganz dal. Mook hem de vernauts en wijs hem de tong. De kleine jong verstand niet waarom Marije zo te aan wie, maar hij draait zich aan en jent wieder.

En het visuig uit nu, Ruth moest werkelijk een paar dagen deen te jaast komen. En dan konden ze toch met aardrijd over deze zaak reden. Ober haar rechter had schon zeer angst Marieke daarover te vertalen. Ober den oberste, tante Jenny, zij wist het. Eines dags had ze een ganz schönen pudding gekocht en klapt onder deur. Marieke wie ganz allein thuis. Die stalden den pudding op een dash en bracht ook veel heimbeeren met en zeet. Marieke aat davon en zelfs bestellen ze en zei beetje te God. Jef me, de rechte weet dat het kon de tent einfach zo wit brengen dat ze een verstoene wie vielleicht in deze tenje krankenhuis te voren in Thüringen. Dat ze werkelijk niet waar de rom schreeg en ihrem papa het leven niet schwor mag. Dan fang ze zo aan te reden. Marieke, wie je vallen die buiten zo, wann het ne wies is met bloemen oder een veld? Wie vindst du dat? Is het schön, wenn man daar irgendwo vielleicht een Urlaub maken kan? Oh jo, tante Jenny, dat je fällt mir sehr. Het leef, ook uit sogar bloes tete, wenn bloemen irgendwo zijn en schmaken beim. Ah, zou dat er schön? Weetst du wat? Het jeft vielleicht eine Möglichkeit, dat du kannst in so eine Pension fahren, da sind sehr viele kranke Tiener, so eine wie du und andere. In diese Krankenhuis steht mitten in einem Wald und du hast es so schmack. Wirst du dit wählen? Oh, Tante Jenny, sehr, sehr jeren. Aber wat mijn papa dort met mogen? Wat hij mij daar aan loten? Oh, zegt tante Jenny, ik denk, dit is het kleinste probleem. Zij wie God zo dankbaar dat Marieke niet meer een afstand mag. Ze wie met allem en verstonden. Dat had ze zich niet gedacht. Op en aan kwam de papa van de arbeid en Marieke vertelde hem dat tante Jenny weer daar. Zij had al de eetje geschaald en zei dat de papa bluist hij nog aanmaken zal. En zij zei ook dat tante Jenny bracht er een ganz schönen pudding, die smaakt zeer schön. En zij had ook wat voor haar papa geloten. Dan vertelde ze ook dat tante Jenny zei dat in Thüringen een zeer schönes Tienerkrankenhuis is mitten im Wald. Kon zij ook niet doorgaan voor, vielleicht wordt ze door gezond. De papa gelooft niet wat hij heet. Zijn Marieke kon zo goed zijn en nu praat zij dat de papa haar doorgaan brengt. Hij weet letterlijk. Als Marieke in bad wie, jen je waden is in een obers. Hij bedankt zich zo, zei je. Dan ziet Jenny, je brokken zich niet bij ons bedanken, danken ze God. Het houdt ver je God je bed, dat hij me einfach de rechte weet heeft en dat we zo goed kunnen, Marieke wel doorgaan. Zo, dan worden we alles uitmaken, alle papieren en alles morgen in de krankenhuis brengen. Vielleicht worden ze ook thuis stemmen. En paar dagen kwam ook Ruud te jaast naar haar broeder Gerard en de jongens en Jenny. Die vertelde haar de ganze geschichte wat ze de noba alles erleefd had en verschwoord aan jent nu met zijn dochter Marieke. Ruud zegt, alles wat van haar wordt afhängig zijn, wat ze verzeten. Aber eerst zullen ze nu alles bij de krankenhuis beantragen en dan worden ze zijn. Zij wie nog paar door en dan wil zij weg voor. Naar ihrem ersten Bruder. Aber op een tweede weg wordt ze nog mal hineinkomen. Vielleicht wordt ook wel al genau te weten zijn, wat alles met Marieke passeren zal. Als deze tijd kwam, kwam Ruud nog eenmaal terug, maar de papieren waren nog niet vordig. De papa mag zich zorgen. Terechter, een ja of een nee, hij had al zo angst, want met eenmaal wordt nee gezegd. Dan wordt Marieke aan het leven schwor maken.
Hij bidt iedere dag om de nobas met aan, dat God toch alles meelig kan maken. Hij weet wat voor Marieke goed is.

0: Nu moest Ruud oba naar huis varen. Een Marietje, die had Ruud zo heren. Dan zei ze te eren, papa, papa, zijn we Ruud ook niet begeleiden, bij de boon? Nee, zegt hij, dat is toch bloos de verwante van onze nobers, wie wordt het uit zijn? Oba is hier Ruud zo goed, bitte, bitte, kan hij toch met voren? De papa kon er niet meer afzaaien. Hij bereidde alles met de nobers, op dat in ordning wie. En zo voeren ze ook bij de boon en hadden zich dat thuis gezegd. Op het verjeen bloos eine weet en met eenmaal kwam een brief. De brief kwam uit de krankenkas. En wat stond daar binnen? Marietje dorft voeren. En zij kon zogar zelf zich het krankenhuis uitzetten. In de krankenkast wordt jeder dag 5 moed betolen. Bloos den rest moest de haar richter dan zelfst uitholen. Wie dolt niet herrlich. Die pakte de zaken, de papa nam nog poor door urlaub. Hij wil ook zelfst Marietje door het krankenhuis brengen. Marietje nam afscheid van haar nobers, tante Jenny, onkel Gerard en de jongens en wie letterlijk daarover.
1: Wat voor gouden nobers had ook de Herr Richter met zijn dochter Marietje? En wieveel help en meidjong kreeg hij van zijn nobers? En wie goud werd het ook verarm, uit te tuschen en taup te beden voor de ganse zaak om help ook van Marietje zijn dochter? En nu had het geklopt, de krankenkaus overnomen grouten deel van hem geld. En het wees er wiet, de vader en Marietje pakte de zaken om door naar dem Kinderkrankenhuis te voeren. Ze waren nu op een weg. Doch wo wordt het Marietje ergoene, wann ze op einmal ganz allein blijft? Klar, de Ruth haft ze tjane liet, aber wat zog einmal tijd voor Ruth habe? Doch wo dat bei Marietje wiedergoene wordt? Oh, van da riet ons de tijd nicht meer ta om donen te horche, aber ich verrot die wout. In de nächste Kinderstund, im zweiten Teil, wirst du Meier davon hören.

Ken je aan ons feierprogramm vertelde je het aan je ganz besondere gesicht van Eddie en zijn mama. Eddie wie je niet zo als al de andere Tjenja. Hij wie een bit langzaam en kon niet naar de school gaan. Aber weit die Nacht

Wat Adi nu zei hij duidelijk weer. Hij kon nu weinig sinds bij zijn mama blijven en om te klozen helpen. Wel, wie zou niet zien als Adi zo aannemen en goed zijn als de zand. God heeft een krijtse lijf als ons. Vandaar wel wie waren treed naar onze lange geschicht gingen, die echt een tijd lang treed aangevangen hebben. Weet je nog van wat het zich handelt? Denk je maar goed door even nu, wilst nu her waar het je vader vragen. Nu wel wie op eerst dat leidje horen, God is goed, hat dich lieb. En dan vertel ik je de nächste geschicht.

Tjenja, wat die nog van wat hij tunt al meerdere mol en onze tjenja programma over radio verteld hebben? Van wat handelt zich de lange geschichte die we al in meerdere programma gehoord hebben? Oh, du weißt, dat is recht, de geschichte weer van Moses en van God zijn volk Israël. Wie hierde we dat volk Israël uit Egypten en daar is dat Rode Meer gegonen weer. Ik geloof dat het zeer wichtig voor ons is te weten waar God immer weiter met zijn volk gewaas is en eentje geholpen heeft. En ik geloof, du als geen andere im Oude Testament die zo veel met God gereed heeft als Moses. Nu deze moet ik wel wie moet zijn wo Moses met dat volk Israël nu is en wat nog alles met eentje passiert.

0: wel wie nog alle te bede. Leiver God, ik dank die verzoende mensen als Moses. Zo als du danmals met de Israëlieten je was best u ook nog vandoor met ons. En wie danken die daarvoor? Geef ook alle tjenja genoeg vlees en brood voor vandoor.
1: De klok is 6:00.

0: Es saß mit 30 Minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

En dan zoekt dat wie van jou, waar er wat leren kan uit God zijn woord. Doe dan zoekt door aan beden dat God ons dat geven mocht. Geliefde Vader, ik dank die aan Jezus zijn noemen, den du voor ons op deze eer geschikt hast, om ons te helpen, om ons den weg te wiesen, om ons te raden, om ons een voorbeeld te zijn. Heb dank, lieve Vader, dat wir dein Wort haben, dat ons ook openbaren dat wat ons leven hier op deze eer zijn soll, in wat dat in werkelijkheid is. Merk ook van der onze uren op verdort, wat du ons persoonlijk sein wirst, im Blick op dat leven dat du ons hier op eerden jafst. Help ook alle Tauheerer, en zegene ons aan dienen noemens wellen. Amen.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met een hoop Gottesdienst en zo uwe klok 6. En nächsten komt op 22 Blumen Uhr.

Je heren waren een programma over de radiozendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat dit programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door dat geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je bed als ook nu waarde, dat je door dat mochten aan je geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon is waar je broeder en deina, Jacob Funk. We beden ten aanvang nog toop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat door de radio met al die wat in verschiedenste länder waar de harsje gemeenschap te hebben. We beden dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zenden wordt. Want onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat in dien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden.

0: andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg.
1: De nummer voor dit programma is 701. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 701.

Maar nu deze programma te zijn zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie beda en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wieder programma door de zendung Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünd, wat jens am einen Weg waren hier.

dat is het plattische programma de Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Lieve toehere, ik zie God dankbaar dat ik dit programma voorbereiden kon. Dat is niet selbstverständlich. Ik zei dat als enige nood aan, en voor deze nood wil ik God immer ware danken. Ik lood jund en, wil ik dat nu alle toep doen. Wie bede. Himmlischer Vader, ook vandaar wil we die verdienige nood danken, dat dit programma over de Luftwelle in de verschiedene heimen komen kan. Wie danken die, dat mensen een verlangen und die Gouden Oorrecht hebben, die uit deinem Wort kommt. Dankeschön, dat mensen die tjanen, dat mensen an dich leven, dat mensen die anbeden. Dankeschön, dat mensen die nicht nood erlebt hebben, en dat andere mensen metteilen. Laat ook dit vandaagse programma een zegen zijn voor alle Touhieren. Dat bid ik in Jesus' Namen. Amen.

0: Goede Marius. Die begrüßt hier Christoph uit dem Studio van Mensajero van Tres Palmas uit de Strome Kolonie. En welkom hier. De hier staat het programma Tim Kaffee en Mate. We gaan van de donderdag den 2. juli 2026. Zo weer dat. En van de zal het waar aan met makkelijker worden. 10 groet leegstemperatuur en 17 groet heegstemperatuur. En de waardedienst geven ons 90% chance verreien. Ik wonder, als die hier ook nog moeten schnei en geven wanneer het op schnei weer. Ja, ik weet dat de maat dat is mal veel kalder worden. Maar ik wonder als het dan bij ons niet moet blijven reien wiezen. Maar we hebben dat al schein keil gehad. Deze laatste tijd. Ze dan, jet je neer bij dat eieren zich dat jaak en haan niet nog schier ongewand krijgt. De nächste hark van ze dan mal in leut on.
1: Eetstof, eet schakken en fleisch. Wie ziet je nou de eetstof met boeltje fresh gereicht? Wie ziet je nou de eetstof met boeltje fresh gereicht? Een dag zag ik Isaac, hij zei, kom al met me stout. Hij zei, een ding zag ik die, van de ooit wie ons zout. Isaac kon pras zijn, check niet zeer wiek. Van hij hem al voorop jet, dat brukt een groot deel tijd. 2 stunden op een voetstich, schweet lag van het tjern. Het hoopt al zien een schnijven nees, die leid ons bulwoen aan. Eetstof, eet schakken en fleisch. Wie ziet je nou de eetstof met boeltje fresh gereicht? Wie ziet je nou de eetstof met boeltje fresh gereicht? Dan zag ik de eetstof, wie trokken aan het deer. Dit jaar morgen met een ijzenbond, die wie me voetst het weer. Hij vroeg me nou mijn nomen en glotst op zijn papier. Isaac klingde hem op het tij en zei, nu zijn we hier. De dit jaar morgen checkt zij haar zuur, hij zei, dit dash is rijd. De vota kroon is buiten, hij zei, jongens, ziet niet blij. Eetstof, eet schakken en fleisch. Wie ziet je nou de eetstof met boeltje fresh gereicht? Wie ziet je nou de eetstof met boeltje fresh gereicht? Een vroegmans met een maaltijdskort vroeg, hoe kroop je daar je toen? Isaac zei dat hem honger zo, hij wil een ganse koen. Vroegmans zei dat zij het drak, wie wisten ons niet rood. Alles wat nog even blijft is koud en fresh je brood. Isaac kon nog merken, hij zei, hoort nog wat ik zei. Ik eet nog van een tierzien muil, brood me bloos een ei. Eet stof, hoort nog wat ik zei.